0: 14 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen, vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al naar 4 weken. Profiteer nu tijdelijk.

0: 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel bij Kast 20.

0: droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 's middags tot 21:00 's avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.

Bonton en Ich will den Sommer. Duidelijker kan ze dan niet zijn, natuurlijk. Nou, is de zomer niet echt mijn favoriete tijd van het jaar. Vanwege de grote hoeveelheden zon die er zijn. Iets waar ik als vleermuis wat last van heb. Ja. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Perre Tilman. Ik draai een paar van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doelen uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1999 en 2099 in. Zetal gaan we nog wel een paar keer horen, denk ik. Maar nu eerst Boenschener Vrijheid en Duizendmaal Doe uit de top 40 van 1986.

uit 1986. We hebben nog een plaat voor je van Chantal. Deze komt uit 2011. Ik denk dat dit een van de allermooiste plaat is van Chantal. De schönste van Chantal. Das Schiff, meine Träume.

2011. Chantal. En Das Schief, Meine Traume. En ja, het moet de closest thing to heaven zijn om met Chantal op een schip te zitten doen.

The Closest Thing to Heaven. En ze namen hun tijd ervoor. Een vriendelijke, rustige plaat van Patty Gurdy. En dit keer zingt ze het in het Duits. Wat redelijk ongewoon is. Gewoon de tweede Duitsstalige plaat tot nu toe. Ein Stückchen Erde.

Patty Gurdy. En waarom heet ze zo? Nou, omdat Patty een instrument bespeelt wat de hurdy-gurdy heet. Het is een draailier uit de 16e eeuw. En daar maakt ze al haar muziek mee. Muziek van Stephanie, uit Oostenrijk afkomstig. Tegenwoordig Nederlandse, althans Nederland wonend en ook Nederlands zingend. Want ze heeft de taal vlot geleerd. Hier is Dans, Alexis Dans.

0: Draait te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Carly.

Connie Francis overleed in juli 2025. En wore lipstick on your collar. Ze zong overigens ook in het Duits. Sings German. Dit is Connie Francis en Heiser Sand. Die kennen we wel, hè, toch?

Barbara Dixon en Mike Bett en de Caravan Song van de film Caravans. De movie soundtrack van Caravans door Mike Bett en de London Philharmonic Orchestra.

Muziek van Mike Bett en de London Philharmonic Orchestra. Het thema van de film Caravans. Mooie spektakelfilm. Zandige film ook uiteraard. Speelt zich af in de Sahara. En schitterende mooie film. Moet je gezien hebben. Grote kasten trouwens. Muziek van Jenny van Bree. En ja, het was plotseling dat ze in juni zei van... Nee, je blijft niet deze nacht over. Dat gaat niet gebeuren. Wieberip. Jenny van Bree.

Muziek van Jenny van Bree en Nein, du bleibst nicht über Nacht. En Wolfgang dacht van ja, we gaan met elkaar met de regenboog gaan we naartoe dansen. Ja. Wat anders. Wolfgang Nadrach. En dans met meer auf den Regenboog.

Wolfgang Nadrach hoorden wij in 2025, in mei was dat. En thans weer hier auf den Regenbog. Muziek van Chantal, dit is nog niet onze nacht.

0: big board.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

achter de start van Dekker Radio gedaan. Listen to what Menno zegt. Ja, precies. 1975 hit van Paul McCartney en zijn Wings. Ik vond het in de tijd een waanzinnig goed nummer. En trouwens nog steeds hoor. Dekker Radio gaat verder met Patti LaBelle en Michael McDonald. Dat kost wat hoor, samen die twee. Maar dan heb je ook wat, hè. On My Own. Hitjaar 1986. Welkom bij dit uur. Dekker Radio.

Tolkert Hans en de cha-cha-cha in een Nederlandse versie. Ja, is er ook een andere versie. Die draai ik ook alweer eens. Oh, ik kijk hier op de klok. Ik heb zo'n wekkerklok. De bekker met wekkerklok. En daar staat ook de temperatuur in de studio bij. Oh, 27,9 graden. En ik leef nog.

vind het altijd heel knap. Live gezongen. Anita Meijer en Lee Towers. Hele tijd geleden hoor. En Run to Me. En het enthousiasme springt eraf. Hoor het publiek, toch? Charlie Puth is er ook met Kenny G. Leuke combinatie. Titel: Cry.

Mooi, hè? Kenny G en Charlie Puth moeten ze samen vaker doen. Dat gaat hartstikke goed. Dekker Radio met Gino Vanelli. Oh. Prachtig werk, hoor, dit. The Summers of My Life. Mooie uitdrukking is dat.

0: Mooi, hè? Gino Vanelli, Summers of My Life. Wat een prachtige uitdrukking trouwens. We gaan eens even kijken in studio 2. Kijken of Wiebe op zijn plaats zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

uit Duitsland, heet High Life. En dat was een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Uniek FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Lekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. En A Wonderful World.

0: sweet mister in between.
1: Je hoort het in

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees en deze oude hit.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Wekker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een

0: steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op een na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

gelijknamige Bond-film worden we Tina Turner met Golden Eye hier bij de ochtendshow op deze Daar moet je bij zijn donderdag 6 augustus. Met onderweg Taylor Dane, Prove Your Love, gaan we nu naar 1991 samen met Level 42. Dit is Guarantee.

Taylor Dane en Prove Your Love. Zometeen gaan we naar de nummer 1 uit de hitlijst van dit moment. Maar eerst UB40, de legendarische Britse formatie die de reggae muziek in de jaren 80 naar het grote publiek bracht met een schat aan onvergetelijke hits. Tijd voor een heerlijke, zonnige en meeslepende track die in het najaar van 1985 door de Nederlandse radio klonk. UB40 met Don't Break.

van deze item van het WK voetbal 2026 en nog steeds bovenaan in de hitlijst. Shakira en Bruno Mars met Die Die. Wij gaan zo kijken naar de Nederlandse weersverwachting. Verder in het vooruitzicht de Knecht Prince en de Europese weersverwachting. Maar we gaan eerst terug naar 1980 met The Nowlin' Sisters en I'm in the Mood for Dancing.

0: weeroverzicht. Vanochtend is het een stuk koeler, met vandaag maxima tussen de 20 en 25 graden. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en lokaal kan een bui vallen. Maar van noemenswaardige neerslag is opnieuw geen sprake. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Daarmee is morgen de koudste dag van de week. Maar eigenlijk zijn dit best gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Het blijft overal droog en daarmee is het een ideale dag om buiten iets actiefs te ondernemen.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Buurtbewoners in Woensel zijn boos over de brand in wijkgebouw De Jagershoef vannacht. De schade in het gebouw is groot en de brand lijkt aangestoken volgens de brandweer. Volgens de buurt is het een teken dat de wijk hard achteruit holt. Er zou al langer veel overlast zijn en sommige buurtbewoners hebben dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen 25 jaar. Het wijkcentrum blijft voorlopig dicht. De GGZE organiseert volgende week zondag weer Grote Beekpop, een festival waarbij cliënten meehelpen met de organisatie. Er komen meerdere talentvolle artiesten uit de regio optreden, maar cliënten en medewerkers laten er ook hun eigen talenten zien. Het feest moet mensen op een goede manier laten ervaren wat de GGZE allemaal doet. Het is de 14e keer dat het festival wordt gehouden. Net buiten Eindhoven werd in Steensel vanmorgen een paard uit de sloot gered. Het ging mis toen het paard van het ruiterpad afgleed met de ruiter nog op zijn rug. Een voorbijganger zag het gebeuren en schoot meteen te hulp om het paard boven water te houden tot de brandweer er was. Die hebben met veel moeite geholpen. Het paard raakte in paniek, maar is uiteindelijk wel op het droge gekregen. Eindhoven is de fastfood hoofdstad van Brabant. Hier zijn de meeste fastfoodzaken per 1000 inwoners, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarbij gaat het niet alleen om de grote M, maar ook om broodjeszaken, ijssalons en zelfs saladebars vallen onder fastfood. Het aantal zaken is in heel Nederland in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Na Eindhoven zijn de meeste te vinden in Bergen-op-Zoom, Breda en Den Bosch. En de vrouwen van PSV zijn een stapje dichter bij hun debuut in de Champions League. In de tweede voorronde werd vanmiddag met 3-2 gewonnen van SFK 2000 Sarajevo. De voorrondes worden gespeeld met een mini-toernooi. Daar is de volgende tegenstander Racing Union uit Luxemburg of HJK Helsinki. Bij winst moet PSV nog een derde ronde overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

1979 met My Sorona hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend 6 augustus 2026. Met zometeen de Europese weersverwachting. Maar eerst gaan we verder met Prince. Dit is The Most Beautiful Girl in the World.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio met 24 graden en een afwisseling van zon en wolken aanzienlijk aangenamer. In Polen en de Oekraïne blijft het zeer heet, met 35 tot 37 graden. Al valt er in Polen lokaal wat regen. Zuid-Europa houdt de tropische hitte vast met maxima van 37 graden in Spanje en Albanië, terwijl in het noorden, Noorwegen, Finland, IJsland, buien vallen bij 13 tot 23 graden. Morgen blijft het weer in onze regio stabiel. Aangenaam warm met 24 graden en flink wat zon. Polen koelt wat af naar 27 graden met buien, terwijl de extreme hitte zich verplaatst naar de Oekraïne. 35 graden met kans op onweer. Het zuiden, Spanje, Albanië, blijft zonnig en bloedheet met 37 tot 38 graden, terwijl het noorden wisselvalt.

Give a Little Love uit 1988. Het nummer was afkomstig van zijn album West and Friends, waarop hij samenwerkte met diverse grote internationale sterren. De Feel Good Vibe sloeg ontzettend goed aan op de radio. De single stond 10 weken genoteerd en schopte het tot een sterke 6e positie in de lijst.

maar dan kijk je in de hitlijst van 1994 met het nationaal product. The Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze donderdagochtend 6 augustus. Die we aftrappen met ochtendgymnastiek met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Verder hebben we muziek van The Eagles, Alex Warren en Middle of the Road. Dit uur nog uit 95, Living Joy met Dreamer. Maar we gaan eerst terug naar 1986. Samen met de Queen of Pop, Madonna. Hier is Papa, Don't Bring.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen.

0: luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio SNB.nl.
5: Radio SNB.

Van de ochtendshow op deze Daar moet je bij zijn donderdag 6 augustus. Met onderweg Burning Down van Alex Warren gaan we nu naar 1998. Met Eagle, I Cherry en Safe.

2 jaar geleden. Alec Warren en Burning Down. Met onderweg Duran Duran, Fiona Wills, Justy en 10cc. Tot aan het weeroverzicht gaan we nu terug naar 1972 met The Talk of the USA. Hier is Middle of the Road.

There's Something I Should Know voor de Duran Duran hier bij de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 6 augustus. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Maar we zo meteen een kijkje nemen in de top 40 met Justy. Gaan we nu naar 1981 met If You Could Read My Mind van

die lichten kan al wel een tijdje uit. Het zonnetje staat weer aan de hemel. Justy met Turn the Lights Off staat inmiddels 23 weken genoteerd in de top 40 en zakte 2 plaatsen naar de nummer 12 positie. We

0: weeroverzicht. Vanochtend is het een stuk koeler, met vandaag maxima tussen de 20 en 25 graden. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en lokaal kan een bui vallen. Maar van noemenswaardige neerslag is opnieuw geen sprake. En waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Daarmee is morgen de koudste dag van de week. Maar eigenlijk zijn dit best gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Het blijft overal droog en daarmee is het een ideale dag om buiten iets actiefs te ondernemen.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Oude Rouwpeil Eindhoven vraagt de gemeente om extra maatregelen tegen de gevolgen van de extreme hitte. De partij maakt zich zorgen over kwetsbare inwoners zoals ouderen en chronisch zieken en wil onder meer weten of er een actueel hitteplan is. Ook pleit de fractie voor koele opvangplekken en een mogelijke tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen om verkoeling in huis mogelijk te maken. Chauffeurs van een bedrijf dat kadavers vernietigt in Son hebben vorig jaar regelmatig levende dieren gevonden. Dat zegt de dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens, runderen, geiten en een schaap. Dat is verboden. Een boer is verplicht om goed te checken of de dieren die hij laat ophalen echt dood zijn. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar meer bestuurders onder invloed betrapt in Eindhoven en Gelderop-Meerlo. In Eindhoven steeg het aantal registraties van 532 naar 648, terwijl ook Gelderop-Meerlo een duidelijke toename liet zien. In Son en Breugel, Nuenen, Waalre daalde het aantal overtredingen juist ten opzichte van vorig jaar. Buurtbewoners in Woensel zijn boos over de brand in wijkgebouw De Jagershoef gisteren. De schade in het gebouw is groot en de brand lijkt aangestoken volgens de brandweer. Volgens de buurt is het een teken dat de wijk hard achteruit holt. Er zou al langer veel overlast zijn en sommige buurtbewoners hebben dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen 25 jaar. Het wijkcentrum blijft voorlopig dicht. Het is nog niet duidelijk hoe lang Joey Veerman langs de kant zit. De middenvelder van PSV kreeg in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal direct rood. De KNVB wil Veerman een straf opleggen van 2 wedstrijden, maar daar gaat PSV volgens het Eindhovens Dagblad niet mee akkoord. De zaak ligt daarom bij de TUG-commissie en die doen vrijdag uitspraak. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Nou, maar dan kijk je in de hitlijns van 2017 met Keiko featuring Justin Gesso en Stargazing. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 6 augustus. Waar we zo meteen gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd is het Louis Capaldi en The Day That I Die.

de statenweersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas. Met temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius en een snikhete 44 graden Celsius. New York, Chicago en Miami krijgen te maken met wisselvallig weer en kans op een bui bij respectievelijk 32 graden Celsius, 26 graden Celsius en 31 graden Celsius. Morgen houdt het zonovergoten weer aan in Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius en 45 graden Celsius. Ook aan de oostkust en in het binnenland blijft het wisselvallig met kans op een bui. Zo stijgt de temperatuur in New York op vrijdag naar 34 graden Celsius, terwijl Chicago opwarmt naar 28 graden Celsius en Miami stabiel blijft op 31 graden Celsius.

0: Met de frontman van Queen, Freddie Mercury. You're the living on my own. En daarmee lopen we tegen 15:15 aan. En dat betekent dat we de geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 6 augustus 1965. De Beatles brachten hun succesvolle album Help uit in het Verenigd Koninkrijk, inclusief het gelijknamige titelnummer. Op dit album stond tevens de legendarische ballad Yesterday, die tot op de dag van vandaag een van de meest gecoverde nummers ooit is. 1983 Culture Club behaalde de allereerste nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het aanstekelijke nummer Do You Really Want to Hurt Me? Hiermee brak de Britse band definitief door op de Amerikaanse markt en vestigde Boy George zich als stijlicoon. 2011. Het fenomenaal succesvolle album 21 van Adele keerde terug naar de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard 200. Hiermee verstevigde de Britse zangeres haar status als een van de best verkopende artiesten van de 21ste eeuw.

van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Dua Lipa. En nu eerst de Captain Hollywood Project. We nemen een kijkje in 1995 met Find Another Way. Ik zeg

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materiaal.

0: Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB.
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB.

0: Harry Brood. Ja. Laten we dat de zomer van 1979. De mannen van Chris en I was met For Loving You.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans
0: Welkom
1: de Knecht.
0: Bij het

0: ze liever toch, hè? Palamos.
1: Palamos.
0: Nee, Palamos is vlakbij het vakantieplaatje Fallobrega. In Noordoost-Spanje, waar ik nog zo regelmatig kom. Aan de Costa Brava. Ja. En er was totaal wat anders natuurlijk. Palamos, de zoon van... Ja, op, verwekt onder de kokosnoten van vaders palmboom. Ergens in Spanje. Julio, natuurlijk. Wees welkom bij de show. Komende uur weer lekker terug naar de...

in de vervolgen verleden. Lex Rijten, Fantastic Voyage in de Middle of the Road Show. Lieve vrienden, waar ik op deze raadkloot. Welkom. Fijn dat je baan gesloten. Oh ja.

0: voor de gelegenheid zijn complete band meegenomen. Heren, daar kunnen jullie afrekenen.
1: Oké, okay, laat van de kassa. Mooi zo!
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Hij studeerde af van de Antwerpse Kleinkunstacademie. Hij begon bij de BRT als assistent producer van Binnen en Buiten. En hij was DJ bij Omroep Antwerpen.
3: Luc de Mil!

Blijkbaar hebben ze hier gisteravond een feestje gehad in de studio. Nee, de knecht was niet slecht. Blijkbaar niet, want er staan hier wat gevulde eitjes in de koelkast. Heerlijk. Stiekem even de koelkast ingedoken. Heerlijk. Maar is dat toch vies, hè? Is dat toch vies, hè? Eén fijne van achter de keukengordijnen vandaag. Luc Bral, die we kennen van Hallo, hier ben ik dan. En even deze 1974 scoorde hij met Hey Hey, het is de zomer. Spontaan Vlaamse zanger. In 1981 probeerde Bral het in het Engels met Luc Bral's Plastic Dream Band. En bracht hij opnieuw enkele singles uit.

En ook Timeless kom je tegen met One More Step To Take. Middle of the Road Show. Terug in die mooie, goede oude tijd. Dit zijn de katakommen van de radio. En hier is de Boys Town Gang met Ain't No Mountain High.

was natuurlijk, als ook zijn politieke linkse voorkeur. Ja, zo staat het in de boeken. En zo komt het op de radio in de middel of eruitje. Lekker. Goeie bak koffie vandaag. Goeie verzorging. In de studio van 4 bij 4 vierkante meter. Meer is het echt niet, hoor. 16 vierkante meter. Donna Summer, als gisteren.

apartheid, wat onzinnig. De strijder Nelson Mandela. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij eindelijk vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs van de Vrede voor hun inspanningen voor het vreedzame einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika. Free Nelson Mandela, hoor je terug van de special AKA. Dit is voor jou de middle of the road.

Al wel met een complete Amerikaanse bezetting. Die zelfs de aandacht trok van Frank Varian. Ach jee, waar hebben we die nou meer gekomen? Leuk hoor, Be My Lover, dan moet je terug op de radio waar de plaat thuis hoort. The Middle of the Road Show. Ik heb Stevie Nicks en ik heb Kenny Loggins op één plaat. Whenever I call you friend.

zondagavond nog even napimpelen. Op maandag de nieuwe werkweek. En een vrijdagavond. Oh ja, tuurlijk. Dan weer wat anders. Wat lekker is. Heb je alweer andere plannen natuurlijk. Hè? Friday of a Mind. Goeie tegen de Middel van Roadshow van de Easy Beats. En mede namens complete productie die van de Middel van Roadshow. Wens ik jou nog een hele fijne voortzetting. Van deze toch al zo prettige dag, hè? Nou, van de een wel, de ander niet. Een dag zonder lach is een dag niet geleefd.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt...

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Beatles basisjaar en All That She Wants Is Another Baby, Baby. Hey, hallo en welkom, mag ik zeggen, in weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. 2 uur lang gaan we terug naar een bepaald jaar, naar een bepaalde tijd, naar een bepaald gevoel uit de geschiedenis. Het is dit jaar het jaar dat Mr. Blue van René Klein op de nummer 1 positie belandde in de top 100 over het jaar. Maar René Klein, je kent hem wel. Hij is overleden, een van de overledenen aan AIDS in dit jaar. Toen Unlimited met No Limit was een grote hit. Zo ook...

Fornan Blans en What's Up en What Is Love van Hathaway stond op nummer 4 in die lijst. Nummer 5, I Will Always Love You van Whitney Houston. De film Bodyguard was heel hoog in dit jaar. En I Do Anything For You But I Won't Do That van Meatloaf. De Return of Meatloaf in dit jaar was ook gerealiseerd. All That She Wants, je hoorde het net, is a Baby Baby. Ace of Base stond op nummer 7 dit jaar. En I Can't Help Falling In Love With You van UB40 stond ook genoteerd. Op nummer 10, Encounters van de Dire Straits. En dat was zo'n beetje het lijstje van dit jaar 1993. Het jaar dat ik onder de wapenen was. Ja, dat ik in dienst zat. Dat was toen nog verplichte dienst van meer dan een jaar, zo dacht ik. Maar dat was dus 93. En toen heb ik dus ook gedanst op dit soort plaatjes. Uit 1993. Bee Gees en Playing. Playing? The Price of Love staat hier. Ja. Ik zal dadelijk het goede titel even zoeken.

Womack en Womack Teardrops uit 1988. Een hele grote hit in dat jaar. Volgens mij was het zo'n beetje de nummer 1 van het jaar 1988. Hey, welkom. Je luistert naar de Bouwval. Dit is 2 uur lang de allerleukste muziek op jouw radio.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Ouderenappel Eindhoven vraagt de gemeente om extra maatregelen tegen de gevolgen van de extreme hitte. De partij maakt zich zorgen over kwetsbare inwoners zoals ouderen en chronisch zieken en wil onder meer weten of er een actueel hitteplan is. Ook pleit de fractie voor koele opvangplekken en een mogelijke tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen om verkoeling in huis mogelijk te maken. Chauffeurs van een bedrijf dat kadavers vernietigt in Son hebben vorig jaar regelmatig levende dieren gevonden, dat zegt de dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens, runderen, geiten en een schaap. Dat is verboden. Een boer is verplicht om goed te checken of de dieren die hij laat ophalen echt dood zijn. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar meer bestuurders onder invloed betrapt in Eindhoven en Gelderop-Meerlo. In Eindhoven steeg het aantal registraties van 532 naar 648, terwijl ook Gelderop-Meerlo een duidelijke toename liet zien. In Son en Breugel, Nuenen, Waalre daalde het aantal overtredingen juist ten opzichte van vorig jaar. Buurtbewoners in Woensel zijn boos over de brand in wijkgebouw De Jagershoef gisteren. De schade in het gebouw is groot en de brand lijkt aangestoken volgens de brandweer. Volgens de buurt is het een teken dat de wijk hard achteruit holt. Er zou al langer veel overlast zijn en sommige buurtbewoners hebben dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen 25 jaar. Het wijkcentrum blijft voorlopig dicht. Het is nog niet duidelijk hoe lang Joey Veerman langs de kant zit. De middenvelder van PSV kreeg in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal direct rood. De KNVB wil Veerman een straf opleggen van 2 wedstrijden, maar daar gaat PSV volgens het Eindhovens Dagblad niet mee akkoord. De zaak ligt daarom bij de TUG-commissie en die doen vrijdag uitspraak. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

middle of the night. Dat klinkt Nederlands hier. In the middle of the night. De heer Billy Joel, hij had er een hele grote hit mee in ons basisjaar 1993. Een heel mooi jaar trouwens op hitgevoeligheid. Ik heb heel veel muziekjes toen beluisterd en alles. Maar het was ook trouwens het jaar van het Joegoslavië-tribunaal. Dat werd opgericht in 1993. Het Oslo-akkoord werd getekend. En de eerste webcam die was er.

1975. Oh, my little darling van de Roubettes. En dit is overduidelijk een jaren 80 plaat van Miet Bienko. 1984 om precies te zijn. Get out of your lazy bed als je daar nu nog in zou liggen.

180 jaar plaatje, 1984, midden erin zo gezegd. Get out of your lazy bed. Van met Bianco. Even terug naar ons basisjaar 1993. Het jaar dat internet zelfs een beetje toegankelijker werd met Access for All. Maar ook de eerste webbrowser, de Maconiac browser nummer 1.0, kwam uit.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

keeps raining and raining in 1903. En nou, zo herinner ik het me eigenlijk niet, hoor. We herinneren me nog wel een hele hoop sneeuw waar ik was. Het was niet in Nederland, maar een hele hoop sneeuw in 1993. Maar echt dat het bleef en bleef regenen? Nee, nee. 1997, daar skippen we even naartoe. En dat doen we met drie hele leuke dames. Linda, Roos en Jessica.

0: of the Door. 1993 was ook toch eigenlijk een goed jaar voor de muziek. Het is nog wel een transformatiejaar van de 80e jaren muziek, zoals ik het dan altijd wel noem, naar de house en de meer disco, mag ik niet meer zeggen, maar echt de muziek voor de feesten, zo gezegd. Even nog kijken wat voor hits er waren in 1993. Wat had je gedacht van Culture Beats? Mr. Vain, Open Sesame, Lila K. En She Goes Na Na Na van de Shoes of the Radios.
1: Soms denk ik bij mijn eigen.
0: Ja, ik moet het goed lezen.
1: Wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee.
0: Als jij het zegt dan.

goed gevuld zijn bij André Hazes. Uit 1993, ons basisjaar, gaat hij even uit zijn bol. Maar dan ook heel even. Hey, het eerste uur zit erop. Ik zie je straks terug na nieuws en reclames en dat soort dingetjes. Tot zo. Dit is Earth, Wind and Fire. Sunday morning.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 's middags tot 21:00 's avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee Israëlische militairen gedood. Vier andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 4.

De dame Aretha Franklin. And you make me feel like that natural woman. Daar zijn we weer terug in het tweede gedeelte. Tweede uur van de bouwval voor vandaag. Waar we het met je hebben over 1993. Ja. Niet zo lang terug in de tijd, maar ook in 1993 waren er leuke plaatjes die gehoord zouden kunnen worden in dit programma. Ja, ik draai ze niet allemaal, want dan zou ik echt nog een paar uur nodig hebben, volgens mij. Meestal zo'n 300 platen per jaar. 8 uur doe je er 100 over, dan heb ik een dag nodig. En dan krijgen alle andere mensen geen kans hier op het radiostation. En dat is dan ook weer niet de bedoeling dat we dat gaan doen. Dus nog even wat plaatjes uit 1993 gebabbeld. Paul de Leeuw en Willeke Alberti was een hele grote hit. In 1993 zou ook Melissa Etheridge met Like the Way I Do. En Robin S. met Show Me Love. Dat was echt een hele, hele, hele grote hit. Maar ook Jordi, die had een hit. Ik kom er bijna niet uit, uit het Frans. Dus daar slaan we dan eventjes over. Maar een klein jongetje waarvan de papa een beetje de hitjes op had genomen. De brabbeltjes, die had hij op plaat gezet. En dat werd een hele grote hit in 1993. Ook Michael Jackson was van de partij met Will You Be There. En The Wheel of Fortune van Ace of Base was ook trouwens een hele grote hit. Even kijken, wat gebeurde er nog meer in 1993 tijdens een tennistoernooi in Hamburg? Steekt de Duitse Günther Patz de tennisser Monica Seles met een mes in de rug. En dat allemaal om Steffi Graaf weer de nummer 1 van de wereld te maken. En dat lukte zo'n beetje een paar maandjes. En daarna werd ze weer verstoten van de nummer 1 positie in 93. Dit is Dance to Trance en The Power of American Natives.

Rock and the Trolls tonight. BZN in originele bezetting in 1980. Rocking the Trolls, een hele grote hit in Nederland. We gaan het straks nog met je hebben over 1993. We gaan het straks met je hebben. We gaan eens kijken wat voor films er allemaal in 1993 uitkwamen. En we gaan ook nog kijken wat in de Billboard Hot 100 over 1993 op nummer 1 stond in dat jaar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Buiten die al hitgevoelige nummers die ze gemaakt heeft, was dit toch wel eigenlijk een beetje wat meer aan haar hart lag. Gloria Estefan en Mitterra uit 1993, ons basisjaar voor dit programma, deze uitzending van de Bouwval. Even denken, de Billboard Hot 100 over 1993, daar zijn we aanbeland. Kijken wat er in Amerika allemaal in de topregionen stond van 1993. Op nummer 10 in de lijst van het jaar was Snow met Informer, hier ook een grote hit geweest. Op nummer 9, Wreck and Effect met Pumping Shaker. Dream Lover van Mariah Carey stond op nummer 8. En Sia met If I Ever Fall in Love stond op nummer 7. SWV op nummer 6 met Week en Silk op nummer 5 met Freak Me. Dan Janet Jackson met That's The Way Love Goes stond op nummer 1993 in Amerika. En UB40 met Can't Help Falling in Love op nummer 3. Tag Team dan met Whoop, It's There It Is stond op nummer 2. En op nummer 1 een plaats die hier op nummer 7 stond. Als je het nog goed weet van het eerste uur, dan weet je al wat het is. Het kwam uit de film The Bodyguard en daar en vertolkte ze zelfs de hoofdrol naast Kevin Costner. Ik heb het over Whitney Houston en dit is de titelsong van die film. I Will Always...

duo heeft maar kort bestaan, maar in dat korte bestaan hebben ze toch een aantal hele grote hits weten te scoren. Zo onder andere deze in ons basisjaar 1993. De Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Moet je dat een beetje dan wat zachter zeggen? De Liefdesliedjes van de Jazzpolitie uit ons basisjaar 1993. Welkom bij deze uitzending van De Bouwval. Ja, er zijn van die dingen die ik vind je leuk om zo'n keer te doen, maar niet voor altijd, zou ik zeggen. Welkom, De Bouwval 1993, daar hebben we het met je over. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame.

En She's Every Woman, Shaka Khan uit 1979 alweer. God, wat vliegt de tijd, zeg, als je er geen erg in hebt zo. Even de films van 1993, het jaar waar we het met je over hebben. Bronx Tale kwam uit, ook and the Band Played On was een leuke film. In the Name of the Father in 1993 was dat een aardige hit, maar over hits gesproken. Jurassic Park kwam ook uit in 1993 en dat was echt de hit van het jaar. Mrs. Doubtfire, je weet wel, met Robbie Williams. En Schindler's List, de Steven Spielberg film met in het zwart-wit en zeer in de drukwekkend, als je hem hebt gezien. The Six Days of Separation kwam uit en The Fugitive, onder andere. De piano, heel indrukwekkend dingetje. En The Remains of the Day was ook uit 1993. Zo ook Tombstone en What's Love Got to Do With It. De films uit 1993. Maar ook was er hier in Nederland De Kleine Blonde Dood met André Kameling in de hoofdrol, die in de bioscopen draaide en furore kende. Over furoren gesproken, over hits gesproken, over een dame van steen, zo gezegd. Tina Turner. Uit 93, jawel. Dit is Disco Inferno.

dankjewel. Morgens wel, middags niet en dan s'avonds weer wel, zoiets. Hè? Stevie Wonder had het erover in 1985 alweer. Zeg, jongen, ik zei het net al, hè? Wat gaat de tijd snel als je niet zo in de gaten hebt. Even kijken, 1993, daar hebben we het de hele tijd een beetje over gehad in dit programma. Het is ook de tijd van koning Albert II. Hij wordt na het overlijden van zijn broer Boudewijn de eerste, de zesde koning der Belgen in 93. En ook een hele grote hit in 1993 was deze plaat van The Good Men. In één keer waren ze daar, zo'n beetje net voor de zomer. En heel de zomer hebben ze in de hitparade gestaan. Giving it up, yeah.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10:00 vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Online en

0: gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zonnebreugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
8: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
9: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Freestyle is de ziekte-icon. Weet je, dat is de debuutsingle van Jari Helgers. Zo zit dus. Vlammen ervan. En nou live. Live vanuit het Wembley Stadium. Met Bruce Springsteen en Born to Run.
1: Remember in the end, nobody wins, unless everybody wins.
2: Come on! What?

0: die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman. De middenvelder kreeg rood in de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ. De aanklager wil hem 3 wedstrijden schorsen, waarvan 1 voorwaardelijk. Veerman raakte zondag een AZ-speler met zijn schoen aan het hoofd. PSV laat de zaak nu voorkomen. Ouderappel Eindhoven vraagt de gemeente om extra maatregelen tegen de gevolgen van extreme hitte. De partij maakt zich zorgen over kwetsbare inwoners, zoals ouderen en chronisch zieken, en wil onder meer weten of er een actueel hitteplan is. Ook pleit de fractie voor koele opvangplekken en een mogelijke tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen om verkoeling in huis mogelijk te maken. De partij wil laten onderzoeken of er een samenwerking kan komen met onder andere GGD, ziekenhuizen, woningcorporaties en zorgorganisaties. Chauffeurs van een bedrijf dat kadavers vernietigt in Son hebben vorig jaar regelmatig levende dieren gevonden. Dat zegt dierenrechtorganisatie Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens, runderen, geiten en een schaap. Boeren zijn verplicht om eerst goed te checken of de dieren die die laat ophalen echt dood zijn. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar meer bestuurders onder invloed betrapt in Eindhoven en Geldorp-Mierlo. In Eindhoven steeg het aantal registraties van 532 naar 648, terwijl ook Geldorp-Mierlo duidelijk een toename liet zien. In Zonnebreugel, Nude en Waleren gaat het wel goed, daar daalde het aantal overtredingen juist ten opzichte van vorig jaar. Op 12 augustus is in Brabant een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 s'avonds bedekt de maan ruim 90% van de zon. Voor het beste zicht is een open plek richting het westen nodig. Volgens Weerplaza lijkt het die dag onbewolkt te worden. Wie gaat kijken moet wel een speciale eclipsbril dragen om oogschade te voorkomen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get up your shirts and wait for further instructions! Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your

zo'n druk mannetje dit, hè, Scooter? Goeiedag, zeg. Ja, move your ass. Welkom, leuk dat je erbij bent.

0: inderdaad. Zo komt dat in Amsterdam. Ja, Agda de Merk en drie keer vallen. Ik vind het toch top dat die gasten weer bij elkaar zijn. Hè? Die maken ook leuke dingen. Tenminste, het is op het moment een beetje rustig. Maar er komt vast wel weer nieuw materiaal aan binnenkort. Candyman nu met Knocking Boots.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehoor brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden, omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van top.

0: overal via radiosnb.nl. Radio SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
1: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
1: Dit is Platenprak met René van Elst.

gingen even terug naar het jaar 1984. Een tijd waarin Paranoia ineens een dansbare groove kreeg. En Rockwell, jawel, scoorde een wereldhit met Somebody Watching Me. Een funky track met dat iconische refrein ingezongen door niemand minder dan Michael Jackson. En dat het maar gaat over gevoel dat je altijd bekeken wordt. Maar dankzij die strakke synthesizer en die heerlijke baslijn werd het vooral een feest om naar te luisteren. Een beetje vreemd, een beetje spannend, dat wel, sowieso. Maar vooral onweerstaanbaar. Nou, onweerstaanbaar is natuurlijk ook dit programma. Later klok tot de klok van, ik kan zeggen, 2 uur. Want dat doen we elke werkdag. Mijn naam is Van Elst. Ik neem je mee met de historie van de muziek op de achtergrond. En soms wat informatie ook over wat er allemaal gebeurd is op deze dag. Bijvoorbeeld een verjaardag, die nemen we vandaag mee. Goed, vrienden van de show, we gaan eventjes naar een plaat die mij altijd nog wel een beetje bijblijft. June Lutz, Prince Mohammed en Somebody Loves Your Honey. Dan lekker luisteren, dit is Platenprak op zijn allerbest.

een van de meest uitloze soulklassiekers. The Britse Queen, The Blue Eyed Soul. Dusty Springfield met haar legendarische hit Son of a Preacher Man. We gaan richting 1980, want we ruilen die 60's soul in voor een prachtige, hartverwarmende klassieker van eigen bodem. Uit het begin van de jaren 80, ja, we duiken in 1980. Dus in voor de Surinaams-Nederlandse zanger Oscar Harris met zijn hartverwarmende hit.

Dat was die explosie van pure dansvloerenergie, kunnen we wel zeggen. Een plaat uit 1984. Everly Thomas met High Energy. Nou, dat hebben we alweer gehad natuurlijk. Hè. Een beetje door elkaar heen praten, dat kan natuurlijk met The Tremolos. En Even the Bad Times Are Good.

0: een absolute popklassieker hoor uit 68. De Britse band Love Affair met een onverwoestbare meezinger Everlasting Love. Zo, hè, tijd voor wat Nederlands, hè. Daar zijn we wel een beetje aan toe, denk ik zo. Want we ruilen die Britse pop in voor een van de meest meeslepende, dramatische en monumentale duetten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. We duiken het najaar van 69 in voor een meesterwerk van Ramses Shaffy en Lisbeth List. De Pastorale.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: heerlijk toch. John Lennon met die onvergetelijke Imagine. Het is tijd voor een verjaardag, denk ik.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag op deze dag, 6 augustus 2026, viert William Randall, oftewel Randy DeBarge, zijn 68ste verjaardag. Als basgitarist en een van de herkenbare stemmen van de Motown-groep DeBarge speelde hij een belangrijke rol in de R&B-geluid van de jaren 80. Opgegroeid in een muzikale familie in Grand Rapids leerde hij al vroeg bas spelen, geïnspireerd door zijn broer Tommy. Toen Bobby en Tommy succes kregen met Switch, lag de weg open voor de rest van de familie. En in 1979 tekende Randy, Al, Mark en Bunny bij Motown. Onder de naam DeBarge brak de groep door met het album All This Love. Hij schreef mee aan I Like It en zong de co-lead, wat de band hun allereerste grote hit opleverde. Ze groeide uit tot een van de vaste waardes met nummers als Time Will Reveal, Love Me in a Special Way en Rhythm of the Night. En hoewel de groep later uit elkaar viel, bleef hun invloed groot. Op zijn 68ste verjaardag eren we Randy's bijdrage aan een tijdloze R&B-geluid. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl. En dit is Rhythm of the Night.

Paulette Adams werd ontdekt in een loungebar van het hotel in Kansas City door niemand minder dan Roland Oosterbol en Kurt Smit van de Britse band Tears for Fears. En ze waren zo onder de indruk van haar stem dat ze haar uitnodigden om mee te zingen op hun album The Seeds of Love. En ze hielpen haar met het produceren van deze sprankelende solo hit Rhythm of the Life, Olita Adams. Richting Afrika. Mooi. Dit is Enigma met Return to Innocence.

gezang op de achtergrond is geen westerse studiosample, maar een traditioneel gezang van het Emi-volk, een inheemse stam uit Taiwan. En de zanger wist afhankelijk helemaal niet dat hun stemmen in een wereldwijde dancehit verwerkt was, totdat ze het nummer tot grote verbazing ineens op de radio hoorden tijdens een internationaal tournee. Return to Innocence uit 1994 in Nechma. Dat was hem weer voor vandaag. Jawel, morgen luiden we het weekend in en dan knallen we er gewoon weer lekker zo'n ticht platen tegenaan. Dus wat je wil, ik weet het niet, maar stuur maar een mailtje naar info@renevanels.nl. Ik zeg, Riders on the Storm, The Doors. Maak er een mooie dag van verder. Dag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan. Daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SMB.

0: 26. Welkom bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's Attent en de 20s. Met het komend half uur Dickie Dex en Eva Hoover. We hebben Nino D'Angelo. We gaan kijken naar het Europese weer. Texas, Village People en Joe staan voor je klaar. Met nu uit 75, Lucy van Mats.
1: Wauw, Reinier Witbos Veugen.

0: Metallica hitje in de hitlijst van 2010. Een nationaal product. Dickie Dex featuring Eva Roever. En slaap lekker. Fantastisch toch. Je hoort hem hier bij de beste muziekmix op jouw radio op deze donderdag 6 augustus. Maar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder Texas met Say What You Want in het vooruitzicht. En gaan nu verder met Nino D'Angelo, de Duitse zanger die aan het begin van de jaren 80 vanuit het niets de Europese hitlijsten veroverde met zijn enorme krachtige en emotionele stemgeluid. Tijd voor een meeslepende melancholische Duitse klassieker die in het voorjaar van 1984 de harten van velen wist te raken. Nina D'Angelo met Jenseits van Eden.
1: En

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio met 24 graden en een afwisseling van zon en wolken aanzienlijk aangenamer. In Polen en de Oekraïne blijft het zeer heet, met 35 tot 37 graden. Al valt er in Polen lokaal wat regen. Zuid-Europa houdt de tropische hitte vast met maxima van 37 graden in Spanje en Albanië, terwijl in het noorden, Noorwegen, Finland, IJsland, buien vallen bij 13 tot 23 graden. Morgen blijft het weer in onze regio stabiel. Aangenaam warm met 24 graden en flink wat zon. Polen koelt wat af naar 27 graden met buien, terwijl de extreme hitte zich verplaatst naar de Oekraïne. 35 graden met kans op onweer. Het zuiden, Spanje, Albanië, blijft zonnig en bloedheet met 37 tot 38 graden, terwijl het noorden wisselvallig.

1998 hoorden we Say What You Want van Texas. Met onderweg uit de hitlijst Yo en End of Beginning gaan we nu terug met een klassieker uit 79. The Phillips People. Het nummer wat we nu draaien kennen we ook uit de 90's van de Pet Shop Boys. Maar dit was het origineel. Hier is Go.

geen top 40 hit meer, maar wel een recente hit uit die lijst. Jordan Joe met End of Beginning. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Waar we zometeen de Nederlandse weersverwachting voor je hebben. Verder in het vooruitzicht Princess en Jennifer Lopez. En nu in 79, Shyla en de Black Devotion. Hier is Spacer.

0: weeroverzicht. Vanmiddag moeten we het doen met wat lagere temperaturen. Want het wordt vandaag niet warmer dan 20 tot 25 graden. Zonnige momenten en wolken wisselen elkaar af. En heel lokaal valt er een bui, maar droog weer overheerst. Er staat een merkbare westenwind, matig tot vrij krachtig. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Het kwik loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden, wat het de koelste dag van de week maakt. Wel blijft het morgen overal droog. Ideaal weer om lekker naar buiten te gaan.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman. De middenvelder kreeg rood in de wedstrijd onder Johan Cruijff gehaald tegen AZ. De aanklager wil hem 3 wedstrijden schorsen, waarvan 1 voorwaardelijk. Veerman raakte zondag een AZ-speler met zijn schoen aan het hoofd. PSV laat de zaak nu voorkomen. Ouderappel Eindhoven vraagt de gemeente om extra maatregelen tegen de gevolgen van extreme hitte. De partij maakt zich zorgen over kwetsbare inwoners, zoals ouderen en chronisch zieken, en wil onder meer weten of er een actueel hitteplan is. Ook pleit de fractie voor koele opvangplekken en een mogelijke tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen om verkoeling in huis mogelijk te maken. De partij wil laten onderzoeken of er een samenwerking kan komen met onder andere GGD, ziekenhuizen, woningcorporaties en zorgorganisaties. Chauffeurs van een bedrijf dat kadavers vernietigt in Son hebben vorig jaar regelmatig levende dieren gevonden. Dat zegt dierenrechtorganisatie Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens, runderen, geiten en een schaap. Boeren zijn verplicht om eerst goed te checken of de dieren die die laat ophalen echt dood zijn. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar meer bestuurders onder invloed betrapt in Eindhoven en Geldorp-Mierlo. In Eindhoven steeg het aantal registraties van 532 naar 648, terwijl ook Geldorp-Mierlo duidelijk een toename liet zien. In Zonnebreugel, Nuenen en Waleren gaat het wel goed, daar daalde het aantal overtredingen juist ten opzichte van vorig jaar. Op 12 augustus is in Brabant een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 s'avonds bedekt de maan ruim 90% van de zon. Voor het beste zicht is een open plek richting het westen nodig. Volgens Weerplaza lijkt het die dag onbewolkt te worden. Wie gaat kijken moet wel een speciale eclipsbril dragen om oogschade te voorkomen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
3: Als je benieuwd.

1985, Say I'm Your Number One van Princess. En dat bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier op deze donderdag 6 augustus. Met onderweg John Anderson, Hot House Flowers en de top 40 van 40 jaar geleden. Met nu uit 2001 Gilo, oftewel Jennifer Lopez en Ain't It Funny. It's-

Van de top 40 van 40 jaar geleden. Met natuurlijk de nummer 1. En ik kan alvast verklappen, we hebben een nieuwe nummer 1 in die lijst. Nu is terug naar 1988 met Hot House Flowers. Hier is Don't Go.

0: was 40 jaar geleden de top 40.
1: 22e jaargang, week 31, de editie van 2 augustus 1986. Met vandaag de nummers 10 tot en met 1. Janet Jackson met Nasty met een superstip van 16 naar 10 in de derde week. Two Man Sound met Disco Samba, 1 plaats doorgestegen naar 9 in de vierde week. Bananarama met Venus, een zakker op nummer 8, afkomstig van 4 in de zevende week. Modern Talking met Atlantis Is Calling zakt deze week van 6 naar 7 in de vijfde week. Owen Paul met My Favorite Waste of Time klimt van 7 naar 6 in de vijfde week. Level 42 met Lessons in Love handhaaft zich op nummer 5 in de achtste week. Mattia Bazar met Ticento stijgt flink met een superstip van 8 naar nummer 4 in de derde week. Wham! Met The Edge of Heaven doet een stapje terug naar nummer 3 vanaf de eerste plek in de zevende week. Madonna met Papa Don't Preach blijft stevig op de tweede plaats staan in de zesde week. MC Mikey G en DJ Sven met Holiday Rap kroont zichzelf tot de nieuwe nummer 1 op plek 1 in de vierde week.
2: Nummer 1.

40 jaar geleden. MC Mike G en DJ Sven met The Holiday Rap. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 6 augustus. Die we aftrappen met Capital Cities met Safe and Sound. Dit uur nog onderweg Inaco Mass met Here Comes the Hot Stepper naar Rotterdam.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Other Side van The Red Hot Chili Peppers. Wij gaan zo kijken wat de weersverwachting brengt in de Verenigde Staten. Verder hebben we in het vooruitzicht Undercover, Steve Hawley, Dean Lewis en Herman Brood. Tot aan het weeroverzicht van Nederland. Met nu bij de beste muziekmix op jouw radio, Howard Jones en One.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas. Met temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius en een snikhete 44 graden Celsius. New York, Chicago en Miami krijgen te maken met wisselvallig weer en kans op een bui bij respectievelijk 32 graden Celsius, 26 graden Celsius en 31 graden Celsius. Morgen houdt het zonovergoten weer aan in Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius en 45 graden Celsius. Ook aan de oostkust en in het binnenland blijft het wisselvallig met kans op een bui. Zo stijgt de temperatuur in New York op vrijdag naar 34 graden Celsius, terwijl Chicago opwarmt naar 28 graden Celsius en Miami stabiel blijft op 31 graden Celsius.

jullie plezier. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye uit 2022 hebben we zometeen voor je. Maar we gaan eerst verder met de klassieker uit 75, Steve Harley en Make.

een kijkje in de hitlijst van 2022 met deze How Do I Say Goodbye van Dean Lewis. Zometeen het weeroverzicht voor Nederland. Verder in het vooruitzicht de Pretenders met I Go To Sleep. En nu Ham on Brood, het nationaal symbool van sex, drug en rock'n'roll. Met zijn wild romance bracht hij een rauwe Amerikaanse energie naar de Nederlandse podia die ongekend was. Tijd voor het live lied van de Nederlandse rock, Ham on Brood en het Wild Romance met Zed.

0: weeroverzicht.
1: Vanmiddag moeten we doen met wat lagere temperaturen. Want het wordt vandaag niet warmer dan 20 tot 25 graden. Zonnige momenten en wolken wisselen elkaar af. En heel lokaal valt er een bui, maar droog weer overheerst. Er staat een merkbare westenwind, matig tot vrij krachtig. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Het kwik loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden, wat het de koelste dag van de week maakt. Wel blijft het morgen overal droog. Ideaal weer om lekker naar buiten te gaan.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Loordance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Ik ben dood.

laatste half uur gingen we van start in 1981 met I Go To Sleep van The Pretenders. Maar dat laten we nog even achterwege, want de dag is nog lang niet voorbij. Onderweg muziek van Robin S.

0: Dit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn van die momenten waarop alles tegelijk lijkt te zitten en je hoofd overloopt van stress over dingen die je toch niet kunt veranderen. Het is dan dat je de noodzaak voelt om de controle los te laten en te vertrouwen op het ritme van het leven dat je vanzelf verder brengt. Terwijl de opzwevende koperblazers en zwingende funkbeats door de ruimte klinken, realiseer je je dat je geen zorgen hoeft te maken over dingen en dat alles uiteindelijk op zijn pootjes terechtkomt. Het is een hartverwarmende boodschap van optimisme en onbezorgdheid die je direct in een positieve stemming brengt. De aanstekelijke energie en de zonvolle gezang zorgen ervoor dat je al je kopzorgen als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

uit 88 horen we Alexander O'Neill met Criticize. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze donderdag 6 augustus. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zero's, de tens en de 20s. Ik ga je nog een hele fijne donderdag toewensen. Ik heb nog voor je klaarstaan deze van Smokey. We gaan terug naar 1977 met Niels en Pins.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de vier verdachten. Eén verdachte komt uit Oosterhout, de drie anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Bond, Jan Berg.

80, Phil Collins, drummer van Genesis, hè, en ook zo heel veel platen gemaakt en heel veel muziek geschreven ook natuurlijk. Dit was Two Hearts. Fijn dat u weer bij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien het komende uur. Door met hedendaags muziek, Andrea Bocelli, David Guetta, EGAE en Megan en T. Stallion. Nou, dat is een hele verzameling bij elkaar. Het heeft iets met de voetbal te maken, geloof ik. Dit is DNA.

DNA, de titel van de plaat, heeft iets te maken met de wereldkampioenschappen voetbal die we gehad hebben. Andrea Bocelli, David Guetta, AGAE, Megan en T. Stallion. Het is allemaal eens even zichtbaar. Weet je wat wij gaan doen?

0: You're Alright, inderdaad. De Herman's Hermits, 1966. Dandy was de titel van het plaatje.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, in de bonte verzameling springen we naar 2003 met Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake alweer van 23 jaar geleden. Ja, 2003 kunnen we inmiddels ook oude meuk noemen dit natuurlijk, hè. I'm Loving It, zo heet een het plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: De ex-ambassadors heb ik voor u klaar liggen. 2015, Renegades.

0: The Ex-Ambassadors Renegades kwam uit 2015.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Werk hier van Bernice Marsala. Dit is Lights Out.

0: van Bernice Marsala. Lights Out, zo heette dat plaatje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Nasty. Een moment zonder jou.

0: 1996, de muziek van Nasty, een moment zonder jou. Ja, soms heb je dat, hè.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1977, het tijdperk van de punk Iggy Pop. Dit is Lust for Life.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1985, de muziek van Madonna. Dit was Crazy For You hier in de Wonder Muziekverzameling. U bent er nog bij. Mooi, gaan wij door met muziek. Hedendaagse muziek. One Alesso en One Republic. In Your Eyes.

0: Alesso en One Republic, In Your Eyes, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, terug in de tijd 1964, de Shangri-La's.
3: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

0: Ja, lekker nog in mono, hè, deze muziek uit het jaar 1964. De Shangri-La's en Give Him a Great Big Kiss. U hoorde het smakken.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Michael Bublé, Hold On.

0: 2009, de muziek van Michael Bublé. Hold On, ja, zo heet het.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van JP Cate. The Mermaid and the Rum.

0: muziek van J.P. Kate, The Mermaid and the Rum. Ja, een mooie verhaal.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: Ja, dat is het ook. We gaan naar 2022 met Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer.

Elton John achter de piano, hè. 2022 komt het uit Elton John, dus samen met Britney Spears. Hold Me Closer. Ja, met dat closer zijn we wel toegekomen aan het einde van het programma weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb er weer met plezier voor gedaan. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com is dat rest wat daarvoor open staat. Ik wens u verder nog een fijn verloop van de dag. En ik vertel u uiteraard nog even wat de muziek is waar u mee uitgegaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974 met The Sparks, Amateur Hour. Daar hebben we nog een nieuw werkje voor u klaar liggen van Matthew Adam, Mile Marker 42. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

Betwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Margot Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Het is van de

the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Tarpin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snelstijgend op het ogenblik is deze. Het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
1: SNB.
7: The good news is we're back with more of the hottest country.
8: My favorite music.
9: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
10: Hey, this is Lauren Elena.
11: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
7: They all live in our house.
12: This is the station for country music.
13: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road.

prachtig. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

Kevin Powers samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay Chart. Dit is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock, een hit van The Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corrie Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en Josh Ross, zijn ex-nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds...

on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Swift en I Knew It, I Knew You. En There You Have Him, jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Flakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. Zeven mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 zes jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Start de motor, de boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

welgemeend bonjour van mij, natuurlijk. Want het is weer de hoogste tijd voor een uur lang genieten van nieuw en oud en mooi en misschien minder mooi. Wat u dan vindt. Ik vind van wel, want ik heb ze uitgezocht. Dat betekent gewoon tijd voor de Radio Berkenstaat. Bij Radio SMB uit Zonnebreugel.

Ja. Ik had hem natuurlijk wel wat charmanter weg kunnen draaien. Maar goed, dit was natuurlijk onze begintune. En wij gaan helemaal diep in het verleden. We gaan 80 jaar terug. We gaan naar 1941. Toen Ella Fitzgerald met de Delta Rhythm Boys een prachtige uitvoering gaf van It's Only a Paper Moon. Ja, het is een papiermaantje, maar hij schijnt af en toe nog wel 's nachts al. En het is ook goed te zien, want het is onbewolkt. Dus wat dat betreft, geniet van deze papieren maan.

Ja, dit maakte natuurlijk een heleboel goed van mijn plotselinge afklappen van onze intro. Maar goed, dit was Velvet Gerald en bijgestaan door de Delta Rhythm Boys. En met deze Paper Moon gaan wij eens even kijken van waar staat dan zo'n maan. Ja, die kan natuurlijk boven de stad staan, maar die kan ook boven het bos. Maar die kan ook misschien boven, boven de katoenvelden staan in Amerika. En de Creedence heeft daar een nummer over gedaan van. Wij denken, ja, daar zou best die Paper Moon kunnen gaan staan.

Ja, dan denk ik nu, god, die John Fogerty, die kon er wel mooie muziek maken. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dit was natuurlijk niet van hem. Dat was een origineel uit 1940 van niemand minder dan Lead Belly. Of ja, terwijl hij heette eigenlijk Huddy Ledbetter, maar hij werd naderhand bekend onder zijn artiestennaam Lead Belly. In 1940 had hij daar al een eerste plaatopname van. En een van de, denk ik toch wel, de meest belangrijke uitvoeringen was die van Harry Belafonte in 1958. Maar goed, dit is eventjes, en de Beach Boys hebben hem ook nog

covered in 1968. En deze kwam een jaar later van de LP Willie and the Pool Boys van de Creedence Clearwater Revival. En ja, het is eigenlijk maar een heel simpel spelletje, hè, om naar die Cotton Fields te gaan. En dan gaan we dan eens even kijken of de Four Tops daar misschien iets op gevonden hebben op dat simpele spelletje.

blijft er altijd een lekkere soulplaat dit, hè. De Four Tops en Simple Game. Ja, zo simpel is het spelletje eigenlijk niet. We moeten even kijken of we daar een andere uitvoering aan kunnen geven. Want ik zit even, ik ben met mijn muis aan het spelen. Ja, oh, nou, beter als met iets anders. Maar goed, Simple Game. Want ja, je hebt natuurlijk toch altijd wel heel veel liefde nodig. En ja, The Love Affair had in 1968 al het antwoord van een dag zonder liefde. En het is net als een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Maar dit is een dag zonder liefde. A day without love.

een heerlijke plaat uit de periode van de Summer of Love, 1968. The Love Affair en A Day Without Love. Naderhand ook opgenomen door onder andere Michael Dublé. Michael Goud. Maar even wat dit jaar, wel even bij de rest blijven. Dan heb je dus inderdaad een dag zonder liefde en daarna begint het weer en dan kom je een meisje tegen en dan denk je, oh, dit is het helemaal. En dat hebben de Turtles ook in 1968 gehad. Want die kwamen een meisje tegen met een hele mooie naam en dat heette Eleanor.

En dan horen van de Turtles. En ja, ik zit net even te kijken op internet. Want we hebben natuurlijk. Het is vandaag. Het begint in augustus te worden. Ja, het is 1 augustus. En eind augustus, 17 augustus om wel te verstaan. Tot en met 20 augustus, dan is er weer de kindervakantie Spelweek in Zonnemreugel. En ja, dit is de 50ste uitgave. En ze schrijven hier op de pagina van KVS Zon, waar je meer informatie kunt krijgen over het hele programma. Er komt een reunie, want dit jaar hebben we een extra speciale editie. In de loop van de jaren hebben we vele vrijwilligers gehad. En om die weer even het KVS-gevoel te laten hebben, organiseren we speciaal een reunie. En die vindt plaats op 22 augustus. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van, als je in de tijd meegedaan hebt als vrijwilliger voor de KVS, zorg eventjes dat je op die reuniepagina terechtkomt, je aanmeldt voor een trip down memory lane, zou ik zeggen. Dus even voor de kinderen die niet daartoe horen, want dat kan natuurlijk niet zijn, die zijn gewoon heel gezellig. De laatste week van de vakantie onder de pannen. Ouders kunnen even bijkomen van alle ellende die ze de afgelopen 5 weken hebben gehad. En de kindervakantiespelweek die begint nogmaals op 17 augustus. En dat geldt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Maar nogmaals, raadpleeg even de site van KVS Zon. En reserveer eventjes een prachtige plaats voor je kinderen. En als je meegedaan hebt als begeleiders, als vrijwilliger, ook voor jezelf, voor de 22e. En dan zeg ik, als je niet lezen kan, dan luister in ieder geval.

0: Ja, dit was wel even een bekentenis van Ben Kramer. Hè? Oh, luister toch. En ja, ik ben eigenlijk op zoek naar het nummer, de vertaling. Ik zal wel ergens een vertaling van zijn, maar hebben we niet kunnen vinden. En daarom denk ik van ja, laten we maar gewoon eens even teruggaan in de tijd. En eens even kijken wat dat allemaal voor moois gebracht heeft.
1: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Julio Iglesias, de hartebreker van menige vrouw in de jaren 70. Maar hij is sinds 1991 al samen met het voormalige Nederlandse fotomodel Miranda Rijnsburger. Is er in 2010 mee getrouwd. Dus had al 20 jaar een relatie. En op een gegeven moment zei Julio: te kero, en is het niet tijd om die gaan merrien en zo. Dus, en ze hebben samen 5 kinderen. Dan weet ik alleen niet van wie nou al die kinderen afkomstig zijn. Want hij heeft volgens mij al meerdere vrouwen gehad dan die Miranda Rijnsburger. Maar goed, dat was dus even een korte blik in het liefdesleven van Julio Iglesias. Maar dit nummer is eigenlijk niet uit 1979 toen Julio Iglesias het op de plaats zette. Maar het komt al uit 1911. Het was oorspronkelijk van Mariano Melendez. En Julio heeft het heel slim aangepakt en een prachtige hit meegescoord. 16 weken in onze top 40 en ook een eerste plaats natuurlijk in de zomerperiode. Dus wat dat betreft mag hij niet klagen, onze grote vriend uit Spanje. En dit is onze grote vriend uit Amerika, Sam Cooke.

0: Ja, Sam Cooke was dat, een twist in the night away. En het is dan altijd een beetje, ja, in duisteren gehuld, of misschien in nevelen gehuld, het overlijden van een gewelddadige dood van Sam Cooke in het pensioen, waar hij regelmatig kwam met een vrouwelijk gezelschap. En hoe zeggen ze dat? De inhaber, dat is natuurlijk ook niet goed, maar in ieder geval de mevrouw die hoe moet ik dat nou vertellen? Het is, hij zou haar lastiggevallen hebben, zei ze. En toen heeft ze hem doodgeschoten. Ja, maar de vraag is natuurlijk of het allemaal waar is. Maar goed, dat was het trieste verhaal. Wij gaan een beetje meer naar het humoristische verhaal. We gaan gewoon een beetje lachen.
1: De leukste thuis.
2: Wie is de leukste thuis?
1: Ik ga gewoon het liefste met mijn eigen Kees. En een auto en een caravan op vakantie. Beetje cruisen door Europa. En dan rij ik het liefste zelf. En dan rijden we zo door Duitsland. En van Duitsland gaan we over naar Oostenrijk. En van Oostenrijk gaan we dan mooi zo lekker over de Brennerpas Italië in. En als we dan op de camping aangekomen zijn, dan parkeer ik zelf de caravan op zijn plekje. Beetje vooruit, een beetje achteruit, een beetje tegensturen. Zonder mover, dat vind ik voor watjes. Yeah. Dan draai ik de pootjes uit. Oh ja, ook zonder boormachine vind ik hem al voor losers. Dan zet ik de voortent op. En als alles op zijn plekje staat, dan zet ik mijn stoel voor de caravan. Wow. Heerlijk. Meer heb ik niet nodig. Gewoon daar lekker zitten in de natuur zo een beetje. En als ik echt goed gesetteld ben, dan pak ik mijn verrekijker. En mijn boekske. En dan ga ik spotten. Mensen spotten. De campingmens in zijn natuurlijke habitat. Heerlijk. En het allerleukste vind ik de wisseldag. Ken je de wisseldag? Dat is het fijnste als je zelf zeg maar hoe caravan al een weekje hebt staan. Alles heeft een plekje en dan komt er nieuw vlees op de camping. Dan komen van die vrouwen met veel te grote broekrokken en met van die geitenwolle sokken in die sandalen. Met grote passen stappen ze over de plek heen om te kijken of dat die wel net zo groot is als in de brochure stond. En dan begint het schouwspel. Kom maar, Sjaak. Naar achteren, naar links. Dan moet er rechts sturen, Sjaak. Ga maar terug. Kom maar. Heerlijk. Echt. Dat is net een natuurfilm waar ik naar zit te kijken. Heerlijk. Hoehoe. Oh, en om het echt een natuurfilm te laten lijken, mis ik soms alleen nog zo'n voice-over, zo'n David Attenborough-stem.
3: Sommige campingtypes zijn in het mensenrijk niet echt populair. Al schijnen ze zelf te denken dat iedereen, net als zijzelf, altijd om een praatje verlegen zit. En dan heb ik het over het sociale type.
1: Oeh, kende die? Ken het sociale type? Dan zijn van die mensen, zeg maar, voordat ze de camping oprijden, weet al wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Dat zij liever naar Spanje had gewild, maar hij wilde naar Italië. Ach, de moeder heeft een open been gehad. Sharona is heel erg gepest op school. Delano is blijven zitten, want die heeft een rugzakje meegekregen. Ach, ze heeft zo'n zwaar jaar gehad. Oh, wat gezellig dat wij langs jullie komen te staan. Oh, heerlijk. Wij doen iedere ochtend om 10 uur een maxke koffie. Zullen we bij jullie beginnen? Doen we het morgen bij ons? Dat is keigezellig. Wij staan hier 3 weken!
3: Een andere, veel voorkomende, maar moeilijk te spotten variant is de sportieveling. Die zijn voor 7:30 al gehesen in de wielrenbroek. En neem van me aan, dat is een heel bijzonder gezicht zo in de vroege morgen. Daarna rennen ze strak in het hardloopshirt een aantal rondjes om de camping. En 's middags trekken ze baantjes in hun nieuwe sportbadpak. En dan 's avonds, na het eten, nog een lekkere wandeling toe.
1: Daar wil ik ook niet lang staan, langs zo'n sportieveling. Al is het maar om mijn eigen niet schuldig te hoeven voelen dat ik zelf geen ene flikker uitvoer. Nee. Ik ben zelf het lamme waaien type. Zeg maar, de mascara die ik op heb als ik de camping op kom rijden, zit er 3 weken later nog op. Ja. En het liefste doe ik dan heel de avond barbecuen. Oh. En dan heb ik er net even lekker 1 kilo vetspek op liggen. Heb ik helemaal ingesneden zo dat het lekker van die 3 hoekjes worden. Daar heb ik dan wat honing overheen gedaan. En een heel pak van die donkere bastardsuiker opheen geplemd. En daar ligt dan lekker te slow koeken. Zo lekker boven die kolen. Tada, tada. En dan is het ongezellig als je langs zo'n sportieveling staat. Die helemaal vacuüm getrokken zit te knagen aan een stuk komkommer. Ei! Ei! Doe niet zo ongezellig! Paddenkoek!
3: En dan zijn er nog de bezige bijen onder de kampeerders. De truste mier van de camping. Het poetsertje. Heel de dag bezig met het schoonmaken van hun plekje. Iedere dag met de bezem en doekjes over de caravan. De auto, de gordijntjes, de trekhaak. Alles moet crispy clean zijn.
1: Kende die? Kende het poetsertje? Och, die zijn zo makkelijk te spotten. Zij heeft altijd zo'n crispy witte korte broek aan. En zet altijd zo'n rode polo met een parelketting. En ze hebben meestal een vaste staanplaats. Ja. En ze komen altijd even kennis maken als je nog maar net de camping opgereden komt. Dag! Dag! Ja! Wat leuk dat jullie er ook weer zijn. Ja! Nee, wij zijn hier alweer 3,5 week. Ik heb de binnenboel al gedaan, de buitenboel al gedaan. Ik heb alles al 3 keer uitgewassen en schoon hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeikers. Ja. En het moest nou echt extreem steriel, hè. Alles moest steriel. En zij was zo voorzichtig dat zij om alles steriel te krijgen... het zij 3 weken voordat ze op vakantie gingen... heeft ze de man nog naar het ziekenhuis gestuurd om te laten steriliseren.
3: Van deze campingsoort bestaat alleen een mannelijke variant. En je treft hem slechts op het naaktstrand en de nudistencamping. De Pimelores.
1: Psst. Veggel. Kennen jullie de Pimelores? Ja, die is best moeilijk te spotten. Je moet naar een nudistencamping of een naaktstrand. Maar dan is het heel makkelijk. Echt. Kunnen ze zo spotten? Kijk, het zijn meestal van die onopvallende mannen. In het dagelijks leven zijn ze het aankijken niet waard. Maar die hebben dan toevallig van onze lieve heer een grote Pimelores gekregen. En die lopen heel de dag. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kijk, mensen, lekker met mijn grote Pimelores. Maar echt, hè, die hebben de broek al uit voordat ze de pootjes van de caravan hebben uitgedraaid. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: Uit Brabant, Christel de Laat in haar theatershow. Er zijn daar nog vragen over. En dit was een evaluatie van de types die je op de camping kunt tegenkomen in vakantietijd. Dit is helemaal geen camping. Het is maar één type. En dat is degene die smoorverliefd werd op een dame. Maar het was verboden liefde. En hij komt smartelijk aan zijn eind. El Paso van Marty Robbins.

Martin Robbins, eigenlijk een van de meest geliefde countrysterren. Ja, natuurlijk ook wel wat Jim Reeves. Maar goed, hij werd slechts 60 jaar, overleed in 1982. Hij had in de afgelopen 13 jaar zijn derde hartinfarct gehad. En hij werd geopereerd, maar overleed tijdens de operatie. Ja, dat kan zo gebeuren. Maar dit was een onsterfelijkheid van hem. El Paso, de cantina van deze jonge dame, die hij niet heeft kunnen breken aan het eind. We gaan naar een andere dame. Ja, we gaan naar Marieke. En wel de Marieke van Jacques Brel. Hij was er verliefd op. En hij heeft in het Nederlands, oftewel het Flamand, maar ook in het Frans dit nummer gemaakt. Zelfs in een combi dat hij halverwege begint in het doorgaan in het Frans. Maar we hebben hier de Nederlandstalige uitvoer. Vorige week ging het een beetje fout. Maar dit is Jacques Brel en zijn Marieke.

Ja, de passie straalt eraf uit dit nummer, dit Nederlandstalige nummer Marieke van Jacques Brel. Dit we schrijven 1961. In 1966 was Dick Rivers samen met Johnny Holiday toch wel de verpersoonlijking van de rock'n'roll in Frankrijk. En daarom gaan we eens even luisteren wat hij te vertellen heeft. Viens me faire oublier, zorg dat ik je vergeet.

0: maakt dat ik je vergeet. Ja, viens me faire oublier van Dick Rivers. Natuurlijk was dat niet zijn echte naam, maar in het kader van de rock'n'roll was het een zeer toepasselijke naam voor de man die model stond voor de Franse rock'n'roll. Wij gaan eens even kijken, om uw geheugen wat op te frissen, gaan we naar een fenomeen wat we eigenlijk nooit vergeten zijn, namelijk de zaterdagmiddag gebeurtenis. En welke zender hebben we dat over?
1: Dit is de Veronica Top 40.

Ja, Jackie Wilson uit 1967. En 10 jaar daarvoor maakte iedereen kennis met hem met zijn nummer Reed Petit. En daar gaan we ook nog wel een keer draaien. In 1975 krijgt hij een hartaanval op het podium tijdens een optreden. En hij raakt in coma en ontwaakt niet meer. Na ruim 8 jaar in coma in een ziekenhuis overleed hij in 1984 op 49-jarige leeftijd. Ja, dan heb je toch succes gehad. Maar succes is in dit geval maar zeer betrekkelijk. Het betekent overigens dat ons succes weer eindig is, want we zijn er weer doorheen. Wij sluiten af met een nummer midden jaren 70, toch wel een hele goede, grote instrumentale hit was. De formatie Titanic. En ik weet niet of dat genoemd is naar het schip, maar goed, ze hebben het over dat koekje wat zo lekker is. Oftewel, Sultana, dank voor het luisteren en graag tot een volgend maal.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hanta-virus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hanta-virus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 Country Hit.

zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In het eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke countryartiest ooit.

Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ik draai deze maand Brad Paisley's project Tacklebox en dat is geen gewoon album. Paisley dook in zijn eigen archief vol nooit uitgebrachte songs. Sommige daterend uit de jaren 90 en combineerde die met nieuw geschreven nummers in diezelfde sfeer. Hij noemt het project zelf een doos vol haakjes. Dit duet met Miranda Lambert is een van de 13 tracks op Disc 1. Dus zullen er meer volgen.

Een losse, zonovergoten single van Kacey Musgraves, de Texaanse, die de afgelopen jaren de grenzen tussen country, pop en folk telkens weer opzoekt. Ze won al meerdere Grammy's, onder meer voor haar album Golden Hour. Mexico Honey past in haar lijn van luchtige zomerse liedjes, met een scherp geschreven tekst eronder.

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971. Verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw. Die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago. Toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer. Onduidelijk blijft wie de zangeres is.

Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country en Americana hoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Talingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Talingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bakes is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigen bodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

Good old Nick McKenzie met een country song die A Guy Like Me heet. Het is eerlijke ingetogen singer-songwriter country van het soort waarbij de tekst en de stem voorop staan en de productie bewust sober blijft.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack. Een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961. Maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

0: Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo, als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB.
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday. Met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
12: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
13: Spin tickets.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandy Carlisle. Joshua Quimby opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlile, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlisle's stem functioneert erin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlisle, elfvoudig Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn. Gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste countryartiesten aller tijden, blikt op haar 7e studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest-Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass-invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

De cover van de week en meteen een mooie link met uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.

0: Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B.
1: Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. We horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson. Try.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie. En die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de best verkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Derek en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album, Highway 75, is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt. Heartache.

0: Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen, spiritueel geïnspireerd geluid. Keep Going is een toepasselijke titel om deze aflevering mee af te ronden.
1: Tot volgende week. Dag.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrij overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Great education to understand our statement.
8: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
9: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: country, bluegrass, muziek. Bij ons.
1: Dat doe je rustig.
0: Nou, bij country hand, hè?
1: Zo, hè? Nou, ja, ik doe het. Geweldige opener.
0: Ja, ik
1: zat graag in evenwicht, hè?
0: Ja, ik moest het een beetje uitmeten allemaal. Hey. Maar goed, ja, ik begin hier weer even aan de linkerkant. Goedenavond, Leen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Harro.
1: Goedenavond, Timen.
0: Johan, goedenavond. En Gerrit, goedenavond. Ja, en Valerie die is weer druk met foto's maken, filmen en alles. Maar goed, dat hoort u zo meteen wel, want er is vanavond weer een bijzondere avond. Maar dat hebben we wel vaker bij Countland. We begonnen onze avond met, ja, hoe moet ik het zeggen, de vriend van Garth Brooks, Chris Ledoux. En hij zong voor ons ook het bekende nummer van Garth Brooks, Fever. Dus daar zijn we dan maar een keer mee begonnen vanavond. Ik wil wel zeggen, uit de eer van Johan, je hebt de playlist gemaakt, hè? Tenminste, naar aanleiding van wat Harro en Leen aangeleverd hebben. En dat betekent dat Leen van wal mag gaan met de eerste van Bonnie Raitt.
2: Ja, Bonnie Raitt, ja.
0: Ja,
2: ja, een dame die al meer dan 50 jaar actief is. En eigenlijk een typische Amerikanen-artiest is met haar gemengde genre van blues, country, folk en jazz. Ik koos voor deze uitzending haar Cry

0: Cry Like a Rainstorm. Je hoorde nog net mijn laatste snik.
1: Ja, dat was Howl Like the Wind, zei ze. Dus dan krijg jij natuurlijk helemaal... Dan wordt het je te veel.
0: Het greep me zo aan.
2: Het was heftig.
1: Het was een pracht van een lied. Ja.
2: Het was heftig.
0: Oh, Ivan, toch wel.
2: Ja.
0: Nou goed, hoe dan ook.
2: Zullen we dan met een Tom Tiol gaan?
1: Lijkt me een hele goeie. Die doet nergens moeilijk over. Country is...

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust.
1: Oh, ho, ho, ho, ho. Vanavond geen oude doos. We gaan vanavond heel wat anders doen.
0: Oh?
1: Ja, we gaan vanavond luisteren naar wat er twee weken geleden gezegd is. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. En dit zei ik omdat wij mogen trots zijn op het melden van vanavond het hele Countryland een speciale partnership heeft met Bristol, the birthplace of country music.
2: Pretty Polly, Pretty Polly, would you think it unkind?
3: Bristol Sessions was kind of the formal how do you do to the world.
4: Heal the way, we are servants of God.
3: You know, the big bang of country music.
5: Over me, under the weeping willow, yes, under the weeping willow tree.
6: This is the beginning of the commercial country music recording industry.
7: It was like all these tributaries coming together into a big well of American music.
8: The birthplace of country music will always be Bristol.
9: Hello from Bristol, Tennessee, Virginia. This is Chris Trulson with Birthplace of Country Music and Radio Bristol. We're excited to announce a new partnership with Countryland in the Netherlands. Together, we'll be bringing you exclusive interviews, stories, and special coverage from the birthplace of country music. We look forward to sharing the music and history of Bristol with you.
1: Dat betekent voor ons dat wij bijzondere interviews hebben over het festival Bristol Rhythm and Roots Reunion Festival. En de bands die komen optreden. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben al een interview opgenomen met de organisator. De directeur zelfs, volgens mij, van het festival. Maar daar komt u later wat meer over te horen. En we gaan dus nu verder, hè?
10: For many festivals, it's almost easier to just pick the headliners, because then you're certain to attend a large crowd. But I get a feeling that you find the story, the heart of the artist and the music more important. Is that correct?
11: Absolutely. I mean, you know, we really pride ourselves in a top to bottom, just quality lineup where every single artist, you know, I think it's not about are they going to get big in the next year or not, or are they going to become the next big thing or not. It's are they just being true to their story right now and to their music and making something and telling stories that are authentic, unique, you know, and telling them with passion. I think that's a huge thing for me.
1: Wie dit is en wat waar dit over gaat, kunt u binnenkort horen tijdens de uitzendingen van ons. Hou deze website en socials zeker in de gaten. We zijn in contact met Bristol voor meer mooie ideeën en exclusieve muziek. Houd in december Countryland ook goed in de gaten, want dan hebben we ook weer een bijzonder nieuwtje te vertellen. Tijdens het festival is Shara Farrell de headline. Die horen we nu met het nummer In Dreams.

Ook tijdens het festival speelt Del McGoody een prachtig set. Hier te horen met het nummer 95-2. Vincent Black Lightning.

En natuurlijk mogen we één nummer uit de Bristol Sessions niet vergeten. Want dat waren natuurlijk de Carter Family. Een van de eerste die in 1927 begonnen zijn hiermee. En wij draaien vanavond Little Log Cabin by the Sea.

0: Goed, dankjewel Bristol voor het werk wat jullie gedaan hebben. En de toekomst die wij samen tegemoet gaan.
1: Hadden ze ook mee kunnen doen, hè?
2: Ja. Toch? Ja.
0: Maar we gaan even in alleen, want jij denk ik nog weer wat
2: over een vreemdeling. Ik heb wat we nog mooi even kunnen draaien voor het nieuws uit onze omgeving. Jimmy Dale Gilmore is een van de Flatlanders. In de zin dat hij lid is van de band met die naam. Hij heeft ook onder eigen naam een aantal albums, EP's en singles opgenomen. Maar ik heb nu een track bij de Lurven die afkomstig is van het album Unplugged. Uit 1995 dat hij dus met de Flatlanders maakte. Een leuk nummer met een aanstekelijk ritme. Het heet Hello Strange.

0: vervelende trompet in de country.
1: Ja.
0: En alsof die ervoor gemaakt is, hè?
1: Dat is een country trompet.
0: Prachtig. Een liedje van Naomi Summers. Sommers.
1: Die kennen wij ook goed, hè?
0: Ja, die kennen wij ook wel goed, ja.
1: Ja, Voorthuizen geweest.
0: Voorthuizen geweest, ja.
1: Klopt.
0: Ben ik ook jaren geweest, ja.
1: Oh.
0: Nu niet meer.
1: Nee.
0: Nee, maar dat kan, hè. Gentle as the Sun heet de cd. Laat nog even... Ja, de prachtige begeleiding zo hier en daar. Maar dat Al Perkins op de dobro bijvoorbeeld... die was toch ook wel redelijk te horen. Maar die trompet, die deed toch wel de deur dicht, hè. Heerlijk.
2: Ja.
0: Dan heb ik nog niet gezegd hoe het nummer heet. What a sad song. Ja. Zelf geschreven, zoals alles wat ze deed op deze cd.
2: Nou, dat is een mooi bruggetje naar, naar het nummer wat ik mag aankondigen.
0: Ah, dat is ook een
2: geweldig
0: nummer.
2: Dan gaan we proberen een rivier te zoeken.
1: Oh.
2: Dat zal me niet meevallen, denk ik. We hebben het er hier vaak over waar de grenzen liggen van muziek die wij draaien. En we komen er nooit uit. Dat hoeft ook niet. Ons gevoel leidt ons vaak de goede richting uit. En schieten we eens een keer mis, dan mogen we ons verschuilen achter het excuus. Ach, wij zijn
1: van mensen. Het valt niemand op, alleen.
2: Nee. Nou.
1: Nee, we zijn serieus bezig.
2: Oh, ja.
1: Dus, en dat geldt.
2: Dat is zo. Nou, ik had beter niet kunnen zeggen dus.
0: Klopt. Maar geeft het.
2: Dat geeft het. Vandaag heb ik een nummer gekozen van de groep REM. Die soms met hun muziek op de grenzen zit, waar wij wel eens nadenkend bij staan te kijken van, zullen we wel of zullen we niet? En ik heb het nummer gekozen dat ik misschien wel hun mooiste vind. En dat staat op het album Automatic for the People uit 1992. Find the River.

0: R.E.M. en Find the River. Het is een van de mooiste nummers die ik ooit gedraaid heb in Sterk Werk. En dat denk ik dat ik dat uitstrek naar hier ook.
1: Ja.
0: Maar goed, het is een kwestie van smaak, jongens.
1: Hebben ze wel gevonden, de river?
0: Nou, de rivier Bedding heb ik gevonden.
2: Ja, maar het was wel een van de beste bands ooit, hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
2: Alles was goed.
0: Ja. Geweldig. Maar goed, ik vond dit een nummer wat we hier ook mooi konden draaien.
2: Nou, dan wil ik daar graag op aansluiten.
0: Ja, een mooi bruggetje.
2: Ja, van de ene brug naar de andere en zo. Ja, dit, ja.
0: Heb je met rivieren? Hè?
2: Water is er niet meer tegenwoordig, want dat is allemaal opgedroogd. Nee, Cap Mo.
0: Ja, Cap Mo.
2: Ja, een man die van vele markten, vooral muzikale markten thuis is. En die, heel vroeger draaide ik hem natuurlijk nogal eens een keer, want ik vond hem geweldig. En ik was niet de enige, hoor. Maar, nou ja, en daarna in, hoe heet het, Villa Musica natuurlijk nog gedraaid. En zo hier en daar wordt nou ja, of die nu nog wordt gedraaid, waar dan ook. Of dat, ik weet het niet.
0: Bij ons wel.
2: En wou ik ook maar zo houden. Dus vandaar, Still There For Me.

0: Still There for Me. Voor ons allemaal dus eigenlijk. Hè? Camp Mo.
1: Mooi.
0: Op de cd. Suitcase.
1: Oké, okay, ja. Die kende ik niet.
0: Ja.
1: Ik heb er wel een paar van hem, maar...
0: Hou we zo.
1: Ja. Ja.
0: Ik ook gelukkig.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar een band waar ik groot liefhebber van ben.
1: Ja?
2: Ja.
1: De Nitty Gritty Dirt Band.
2: Maar het nummer wat je gaat draaien...
1: Dat kende je niet.
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Vind ik één van de beste nummers die er is.
1: Oh. Ging jij ook altijd peuren?
2: Is je niet?
0: Peuren?
1: Peuren.
3: Nooit van gehoord.
1: Waar ik werd geboren en ben opgegroeid... waren mensen die het leuk vonden om 's nachts te gaan vissen. En dat deden ze dan bij voorkeur op paling. En dat werd peuren genoemd.
2: Oh. Ja, ja, ik hou niet van vissen, dus...
1: Nee. Ja. Nou, jammer als je dit een mooi nummer vindt.
2: Ja, het nummer vind ik fantastisch.
1: Oh, oké, okay, goed. Nou, ik heb net als anderen ook wel eens in het duister zitten vissen... maar ving daarbij nooit een paling, laat staan een verzoendelijke vis. Nitty Gritty Dirt Band, die namen een nummer op met de titel Fishing in the Dark... op hun album Hold On uit 1987. Dat kwam op de eerste plaats van de countrylijsten in de Verenigde Staten en Canada... En er werden meer dan 1 miljoen kopieën van verkocht. Altijd leuk voor je pensioen.

0: Leuk, de Nitty Gritty Dirt Band. Ik heb eigenlijk niet zo goed opgelet of dat ze nou nog wel gevangen hebben of niet. Maar,
1: ze klonken vrij tevreden.
0: Ja, dat is zo. Dat moet dat wel. Fishing in the Dark was dat.
1: Ja. Nou, dan gaan we vissen bij de Bluegrass Diaries. Jim Lauderdale.
2: Ah.
1: Zo heet de cd. En ik zit nou weer even te studeren. En dan zie ik dat hij heeft een paar nummers gewoon geschreven met Melba Montgomery.
2: Ook nog?
1: Ja, nou, dat, die gast die doet vrij veel met Buddy Miller bijvoorbeeld. Hm? Dat zijn ook prachtige liedjes natuurlijk. Maar die heeft toch weer een feeling voor allerlei mensen die dan met hem liedjes schrijven. Of daar gaat hij bij zingen. En dan heb je hele mooie cd's.
2: Ja.
1: En daar heb ik een stuk of wat van. Dus draaien we dat hier.

0: Ja, een beetje een wedstrijdje van wie het snelste. Nou, ze deden allemaal hetzelfde tempo eigenlijk, hè? Maar de vingervlugheid was toch wel fabelachtig. Ja, One Blue Mule. Lauderdale.
1: Okay. Eliza Gilkison, die horen we hier niet zo vaak, geloof ik. Nee. En is wellicht daarom niet bekend bij mij. Ik kwam een nummer van haar tegen waarvan de titel mij opviel. Omdat ik dacht dat het een nummer was waarmee Ilse de Lange ooit succes had met The Common Limits. Maar nee, dat was Calm After the Storm. En dit heet Calm Before the Storm. Een tranentrekker, eerste klas.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van een door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babu, Sparta en Batavus. Volgens de bond verkeren de 234 werknemers in Nederland daardoor nu in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. FNV vindt dat medewerkers niet de dupe mogen worden van de financiële en strategische keuzes van het bedrijf. De bond benadrukt dat weer eens wordt aangetoond dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten onverstandig is. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
6: Welcome to the second hour of Countryland.

0: gaan met al die mooie muziekstijlen die er zijn. En ja, Dan Temensky, daar zijn we 2 uur mee begonnen. En dat was het nummer Wheels. Maar volgens mij zijn er heel veel wielen in deze wereld.
1: Overal.
0: Ja, hè?
1: Moet je, alle truckers die daarover zingen, joh.
0: Nou, moet je kijken.
1: Oh.
0: Ja. Maar dit was een bluegrass wiel. Dus er zouden wel een paar knobbels in zitten.
1: Het zou kunnen. Maar ja, dat slijt met de jaren. Hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: Het wordt vanzelf rond, wou je zeggen.
1: Yes.
0: Goed, nou, zo. Goed, dan gaan we naar Leen.
2: Ja, meestal draait Harro de Jimmy LeFave nummers in Countryland. Maar vandaag pak ik mijn kans omdat ik van Jimmy een mooie uitvoering tegenkwam van een Dylan-nummer. Het gaat om Tomorrow is a Long Time. Dat Dylan voor het eerst uitbracht in 1971 op het album Bob Dylan's Greatest Hits, volume 2. Nooit een hit geweest overigens, maar dat maakte voor Bob niet uit. Maar hij schreef het al in de periode 1962-1964. Zoals blijkt uit het album The Bootleg Series Volume 9, The Whitmark Sessions. De uitvoering van Jimmy LeFave, want daar gaat het natuurlijk om, die vinden we op zijn studioalbum Depending on the Distance uit 2014.

0: dit een Bob Dylan nummer?
1: Nee, dit was een Jimmy LaFave nummer.
0: Dat bedoel ik. Ja. Een onaanvolgbare uitvoering.
1: Hier kan Bob zelf een puntje aanzuigen. Hè?
0: Nou, dat zou ik wel denken.
1: Ja. Ja, dat hij dat nog kan. Maar.
0: En hij maakte er ook nog een hele mooie gitaarsolo bij. Tomorrow is a long time.
1: Ja, nou en of. A true sweetheart of the rodeo. Heb ik. Oh ja. Ja, dat is een aanbeveling van iemand die dat vindt. Maar het staat op de CD Highways and Honky Tonks van Heather Miles. En die draaien we wel vaker,
2: jawel,
1: moet ik zeggen. Maar dat is al een tijdje geleden. En ik denk van, oh nou ja, heb ik dan toch nog een nummer op die CD nog niet eerder gedraaid? Nou, dat klopt dan. Eentje. De rest is allemaal... Oh nee, ik heb nog één. Oh jee. Nou ja, feest alom. Maar het heet... Who Did You Call Darling?

0: Heather Miles. Een beetje Tex-Mex-sfeertje, hè? Dat kunnen we wel stellen. Haar accordeonnetje erbij. Heerlijk, prachtig. Heerlijk, heerlijk.
1: Ja. Oh, ik geniet er zo van.
0: Who did you call, darling? Foei, foei, foei. Maar dan mag die niet mee aankomen, blijkbaar.
1: Nee.
0: Heather Miles.
2: Danny Flowers, die schreef het. En Don Williams zette het als eerste op de plaat in 1978. Vlak voordat Eric Clapton dat ook deed op zijn album Backless uit 1978. De versie van Don Williams is echter zeer de moeite waard voor iemand die ook fan is van Eric Clapton. Ik heb de versie van Eric Clapton ook even beluisterd, maar die vond ik toch net wat minder. Dus vooruit, Johan, start Don Williams. Waarbij ik nog vermeld dat deze het op zijn album Expressions zette.

0: Ik ken deze ook.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja, maar jij kent Don Williams vrij aardig.
0: Dat klopt ook, ja.
1: Zou ik maar zeggen, ja.
0: Ja, maar ik ken deze van de band Tulsa uit Nederland. En dat is de band van Ruud Hermans.
1: I know.
0: Ja, ook dat. Oh, dus ik was niet de enige.
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Ik kwam hem nog wel eens tegen.
0: Ik ga binnenkort eens een keer bellen.
1: Ah.
0: Lijkt me leuk.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, vooruit. De volgende dan maar, hè?
0: Ja, we gaan rustig door.
1: Ik heb hier een cd, Honky Tonk Heroes, uitgekomen op het geweldige Bear Family label. En het is er een van Billy Joe Shaver. Met 25 liedjes erop. Nou ben ik toevallig een fan van Billy Joe. En ze zijn allemaal prachtig natuurlijk, hè? Dus ik heb nou een van de zoveel maar gekozen, hoor. Maar dat is... Er zullen nog vele volgen. Love you till the cows come home.

0: Ja, daar gaat hij dan, hè, die Billy Joe Shaver.
1: Ik zie hem om de hoek gaan.
0: Op die geweldige plaat, Honky Tonk Heroes. 25 stuks, hè, zomaar, liedjes van hem.
1: Kijk,
0: klassiekers, mooie. Klassiekers. Ah, allemaal te horen in Countryland.
1: Ja.
2: Zo af en toe moet ik voor mijn eigen gemoedsrust een nummer draaien dat ik afgelopen 4 jaar al eerder draaide. Is dat erg?
1: 4 jaar?
2: 4 jaar. Ik heb het nagekeken.
1: Daar kijk ik niet op terug.
2: Oh goed. Vandaag is dat Roy Orbison's California Blue. Dat ik draai naar aanleiding van de goede herinneringen die mijn vrouw en ik hebben aan onze reizen door de Verenigde Staten. Toen nog niet zoveel mooie bossen waren afgebrand. Maar dit geldt dan tegelijk ook voor onze reizen naar de Franse westkust en de Franse zuidkust, die ook weer enorme klappen te verduren kregen. Nou, voor alle duidelijkheid, California Blue gaat niet over bosbranden. Maar zo kan ik als DJ mooi illustreren dat je met elk nummer een bruggetje kan slaan naar wat voor onderwerp dan ook.
0: Jij zeker.
2: Van het album Mystery Girl. Ik meen, Orbison's laatste was dat, is hier California Blue.

0: How About You. Patty Loveless, altijd leuk.
1: Oh, dat is die andere CD van Patty Loveless.
0: Nou ja, ik heb er een stuk of wat.
1: Oh ja.
0: Only What I Feel, 1993 alweer. Dat is, ik heb ook wat modernere. Ja, die zijn mij. Eentje is mij geworden, dankzij een luisteraar hè, van dit geweldige programma.
1: Ja, vandaar ja.
0: Inmiddels ook
1: dat dacht ik ook even aan.
0: 100 keer gedraaid, maar kan nooit te veel zijn.
1: Nee, zeker.
0: Patty Loveless.
2: Onlangs draaide ik een oude opname van Countryland. Ja, doe ik in de auto altijd.
0: Zo.
2: En hoorde de Ballad of Easy Rider in de uitvoering van de Birds langskomen. En kort daarna stuitte ik op de versie van Fairport Convention. Waar het een bonus track was op de cd-versie van het album Unhalfbreaking.
1: Audi.
2: Ja. Bij de beschrijving van dat album werd nog vermeld dat Roger McGuinn schrijver is van het nummer. Maar dat Bob Dylan hiervoor input zou hebben geleverd.
0: Oh.
2: Ja, wat ook kan is dat McGuinn het schreef als coverversie van Dylan's It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want dat nummer dat klinkt zo anders. Ja, nou goed, hoe dan ook, het lijkt mij een onderwerp voor een student om op af te studeren. Wij draaien Ballad of Easy Rider in de uitvoering van Fairport Convention. Klinkt niet zo dromerig als van de Birds. Dat had ik met Sandy Denny als zangeres eigenlijk wel een beetje verwacht. Ja, toch wel.

0: Fairport Convention. En de ballad of Easy Rider.
1: Ja.
0: Ja?
1: Mooi.
2: De volgende, hallo, heb je die wel eens in Nederland gezien?
1: Valerie, nee, nee, maar daar had een van onze collega's, die Jos.
2: Ja, Jos.
1: Die kende haar, geloof ik.
2: Ja, die heeft een interview met haar gehad.
1: Ja, ja, nou ja. Dus, en toen dacht ik van, oh ja, en goed, we hebben... Ja, ik heb één cd van haar.
2: Oh.
1: En daar hebben we tot dusverre 5 nummers van gedraaid.
2: Oh, oké.
1: Dus ja, dat betekent dat ze een hele leuke zangeres is.
2: Dat is ze zeker, want ik heb ze wel live gezien.
1: Hier, kun je nagaan.
2: Kijk,
1: Ja, gaat jou niks voorbij.
2: Natuurlijk. Nee, zeker niet.
1: Nou, maar goed, nu Valerie Smith met Liberty Pike op de cd No Summer Storm. Deze.
3: Hello, I am Valerie Smith and you are listening to Countryland, the best program for country and bluegrass music in the Netherlands.

0: Let's Let It Go.
1: Ja, het is weer wat anders. Valerie Smith met Liberty Pike.
0: Prachtig.
1: Ja, ja, lekkere muziek.
2: Er zijn artiesten die na verloop van tijd een side project gaan doen. Bijvoorbeeld omdat ze binnen hun eigen band of een solo carrière hun ei niet helemaal kwijt kunnen. Omdat je misschien succesvolle band zomaar in de steek te laten is commercieel niet slim. Dus moet je het anders aanpakken. En dat deden Tom Petty en de Heartbreakers. Die verlangden naar de muziek die ze vroeger maakten, toen ze nog niet bekend waren als de Heartbreakers. Dus richtten ze Mudcrutch op. Met vrijwel dezelfde samenstelling overigens als de Heartbreakers. En maakten daarmee albums met net iets andere muziek. Wij draaiden daar al eens eerder wat van. En vandaag heb ik ook weer een nummer meegenomen. En als je snel schrikt, niet doen. Hier is Mudcrutch met Scare Easy.

0: Mudcrutch was dat. Eigenlijk een soort alter ego van Tom Petty en de Heartbreakers. Scare Easy.
1: Nou, dat is wel mooie muziek.
2: Ja.
0: He? Ja. Heel eerlijk, ik bedoel, dit hadden ze gewoon ook als Tom Petty en de Heartbreakers mogen maken.
1: Ja.
0: Rare lui, die Heartbreakers.
1: Hij heeft al meer gekke dingen gedaan.
0: Hey.
1: Nou ja, goed.
0: Nou jij weer.
1: Pat Elger, ken je die?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik zal het maar eerlijk zeggen.
1: Nee, nou ja, je kunt nooit alles weten.
0: Nee,
1: dat is, nee, is jammer. Ja,
0: nee, dat bovendien... vind ik fijn dat je dat zegt, want ik zit me altijd te schamen als je zoiets doet.
2: Ja? Nou, je een beetje bleek wegtrekken.
1: Het beroerde is, je kunt natuurlijk een heleboel kennis vergaren.
0: Ja.
1: En naarmate je ouder wordt,
0: ja.
1: Nou, dan verdwijnt er veel.
2: Ja.
1: Maar goed, Pat Elger, die heeft... Ja, die kom je steeds in geweldige gezelschappen tegen. En die schrijft veel leuke liedjes en zo. En op deze cd, daar heeft hij een aantal gasten uitgenodigd. En nou, daar zit bijvoorbeeld Garth Brooks bij. Katie Mattia. Trisha Yearwood. Nou, en ja, gezamenlijk maakt dat hele mooie muziek. En hij doet het nu. Een liedje Be Ready to Sail.

0: Ja, be ready to sail.
1: Ja, altijd. Dat,
2: ja, daarom, want anders dan kom je nergens.
1: Nee, zo is erom.
2: Pat Alger op de CD Seeds. We're all just seeds in God's hands.
0: Oh, dat
2: nou,
0: nog.
2: Nou, nog even een fijne opmerking zijn er. Producer was Jim Rooney.
0: Oh.
2: Ja, die heeft veel mooie dingen gedaan. Ja. Nou ja, en ik heb een paar gasten genoemd die op deze plaat mee hebben gewerkt. Kortom, prachtig. Pat Alger.
0: Nou, Leende, mag jij nog het programma afsluiten?
1: Ja.
0: Met muziek.
1: Laten we dat doen. En wat voor een. De eerste artiest die ik ooit op de radio draaide was Buddy Holly. Ik draaide hem toen ik te gast was bij Gerard de Vries. In diens programma Nashville, Tennessee op Radio Veronica. Begin 67, maar dat verhaal is alles verteld. En Buddy Holly was ook de eerste artiest die ik draaide toen ik me 4 jaar geleden bij het Countryland team voegde.
0: Oh, ben je er ook bij gekomen?
1: Ja, ja, bijna tijdens 25-jarig jubileum, weet je nog?
0: Ja.
1: Daar mag je af en toe eens bij stilstaan. En vandaag doe ik dat met dit nummer. Net als die andere, afkomstig van Holly in the Hills. Een album uit 1965 dat Buddy ver voor zijn dood maakte met Bob Montgomery. Dit is Got to Get You Near Me Blues, over oude doos gesproken.

0: Buddy Holly en Bob Montgomery met Got to Get You Near Me Blues uit 1965 van het album Holly in the Hills.
1: Dat komt me eigenlijk allemaal nog bekend voor en ik hoor het regelmatig nog in de auto.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dus nee, dat was fantastisch. We hebben vanavond natuurlijk bekendheid gegeven aan het feit dat wij samenwerken met Bristol uit Amerika. En ja. Wat ik even over zeggen wil, we zijn in contact met Bristol voor meerdere mooie ideeën en exclusieve muziek. Want dat kunnen hun leveren, want dat hebben wij misschien helemaal niet. Misschien hebben wij helemaal geen muziek wat hun in Amerika draaien.
0: Nee, dat weet ik bijna wel zeker.
1: Ik ook, dus dat is wel leuk weer.
2: Bolle Jan? Ja, roep even wat.
1: Oh ja, dat kan. Maar goed, ik ga eerst even degene bedanken waar wij de samenwerking mee tot stand hebben gebracht. En dat is Jessany Lien. Lia. Oh, je had er maar twee opgeschreven. Ja, ja. Birthplace of Country, daar gaat zij over. En Sydney, die is dus van het artiestenmanagement. En ja, we hopen dus diverse interviews te gaan krijgen. En dan moet u maar even goed in de gaten houden. In december moet u ook in de gaten houden, want dan zijn er weer wat nieuwe nieuwtjes. Ja, ja.
2: Nou, oude nieuwtjes, dat moet ook.
1: Ja, het is ook Bristol, dus kan het ook oud wezen. Dus. Nee, maar goed, dat krijgen we dus in december. Verder ja, heeft u vanavond allemaal kunnen en mogen horen. En binnenkort misschien ook nog zien. En als je nu naar de site gaat, dan staat daar een heel verhaal over Birthplace of Country Music in Bristol inhoudt. En Bristol is een heel klein plaatsje, maar de ene zit in Tennessee en de andere zit in Virginia. Dus als je op het midden van de weg, dan komt er dus twee plekken als je een beetje slingert.
0: Een soort Baden-Nassau-Baden-Hertog.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Mensen die ons willen bekijken, kijk dan even op onze site Country and the Blue, of Birthplace of Country Blues. Die bundelen de krachten in partnership met een mooi logo erbij. Dus, ik zie dat ik op moet houden. Dus het is zo dat ik.
2: Praat toch lekker door, joh.
1: Ja, maar we hebben niet meer tijd. Ja,
2: daar komt hij, hè? Daar komt hij. Ja.
1: Leen, bedankt voor
0: het meedoen.
1: Harro, ja.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
4: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment.

0: Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierlozenweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.